mensen dicht bij je lieve mensen, maar aan je leer op mijn man. Part of beauty.